0: open naar Russie, quoi.
1: Iedereen weet waar Curaçao nu ligt.
2: Curaçao will surprise everyone.
3: انتظر الأردن 40 سنة وهسا إجا الوقت للتوج الانتظار.
4: O'zbekiston duolarni o'nlab yillar kutdi. Endi biz katta jamoamiz.
5: No es solo fútbol, pasó esa parte de sport.
1: Je hoeft ze niet heel erg te motiveren. Die motivatie komt uit hun hart.
6: Sappiamo che possiamo dare tutto. Noi nelle nostre partite daremo tutto.